0: met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
17: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
18: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
19: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
8: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
10: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
11: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
12: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
13: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wil je bieden een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
19: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende

0: de handicap. Dus.
1: Dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
7: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
8: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We

0: en ook lessen in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
13: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
14: Maar het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
15: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
11: Veel succes.
16: Dank u wel.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
21: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
21: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
21: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
21: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
0: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
11: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
4: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
19: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
22: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
11: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
24: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
11: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
24: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
11: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
24: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
11: Voor wie is het boek bedoeld?
24: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
11: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
24: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
11: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
8: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
11: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
8: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
11: Veel succes.
8: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
9: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
10: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
11: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
11: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
11: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Wandegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
19: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
5: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
20: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
21: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
21: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
21: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
21: Dankjewel.
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
23: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
23: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
11: Veel succes.
23: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
9: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
15: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
15: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik een vriend, is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
15: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal.

0: papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
4: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
5: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen.

0: en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
10: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1901.
11: Ja, dus de komst van het buurthuis zou wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
12: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
7: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
11: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
12: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
13: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
13: Veel succes.
14: Dank u wel.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
13: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
15: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
13: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
13: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
13: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de Werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
13: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
13: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
22: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
23: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
24: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
2: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
13: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
2: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
13: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
8: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
10: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
11: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
13: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
12: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
13: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
12: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
13: Veel succes.
12: Dank u wel.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Nina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
18: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
13: Wanneer gaat dat in?
18: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
13: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
18: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
14: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
15: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
16: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
16: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
16: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
16: Dankjewel.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
13: staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
15: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
13: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
15: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
13: Veel succes.
15: Dank u wel.
17: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
22: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... Tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
13: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
22: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
13: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
22: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
13: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
22: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
13: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
22: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
2: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
13: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer

0: de zomer. Zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Krombe.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
8: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
9: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
0: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet meer iemand.

0: die ik kende van op het café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
7: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
7: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
7: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
10: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
11: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
12: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
13: Wanneer gaat dat in?
14: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
13: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
14: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
8: Dankjewel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
10: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
12: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
13: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs, MIRAS, nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
21: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
22: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri Dumaré.
26: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
27: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
9: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
27: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
27: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
27: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
27: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
5: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
6: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
10: Dank u wel.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen.
9: dat klinkt nogal onheilspellend.
27: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
27: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: Wanneer gaat dat in?
27: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
9: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
27: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
11: Dankjewel.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
18: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
19: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
20: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
21: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
25: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
25: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
6: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
6: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
6: Dank u wel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
25: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
25: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
26: Het doel van de petitie was om een nieuw bredenskap

0: Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer...

0: Zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
3: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
3: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
8: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel, maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen en die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen, omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
8: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
8: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
8: Dank u wel.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
10: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
12: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
13: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
19: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
20: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
25: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
25: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
25: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
25: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
25: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
9: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
11: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
11: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
17: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
18: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
20: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
20: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
20: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenn Dangro.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regionieuws.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
9: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
24: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis basis van verbinding.
1: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
6: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
6: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
6: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
22: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
6: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen.
9: De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is

0: zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen. Maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn

0: 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
2: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Krombe.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
15: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
16: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
12: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
12: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
12: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
12: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
12: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
7: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
12: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
7: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
12: Veel succes.
7: Dank u wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
6: Het is een echt Oostend sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
16: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
16: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
16: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
16: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
19: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
20: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
21: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
22: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
22: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
22: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
22: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
22: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
21: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
21: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
25: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
26: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe. Met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
7: de stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
21: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
13: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
7: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
7: Voor wie is het boek bedoeld?
13: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
7: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
13: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
21: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
21: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
15: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
17: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
18: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de heesport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En heesport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de heesportploeg. Dus heesport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
18: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
18: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Veel succes.
18: Dank u wel.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
16: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
21: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Man.

0: dienstbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.

0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
1: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheere.
1: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
4: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
5: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
6: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
7: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
0: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
10: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
10: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
12: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
16: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
17: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
18: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
19: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
19: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
19: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
19: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
19: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
10: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, vroeger hadden wij een e-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een e-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de e-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En e-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de e-sportploeg. Dus e-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
16: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
16: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
16: Dank u wel.
17: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
20: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
20: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
20: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Breden. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
6: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen dan al waarschijnlijk wel wat sneller gaat. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
21: In het jaar doen we activiteiten onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
22: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
23: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
23: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
18: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
24: Dankjewel.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
18: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
18: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
26: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
27: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
28: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
10: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
10: Dank u wel.
7: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
18: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
16: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
16: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
16: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
16: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
16: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
18: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
18: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
18: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
13: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
19: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
21: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
1: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Op zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
1: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
18: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
6: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Krombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
1: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
18: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent,

0: vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionotie105.be.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
5: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
6: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
5: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
6: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
5: Veel succes.
6: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
8: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
9: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
10: Dus buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende

0: contacten in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
9: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
10: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
11: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
13: Dankjewel.
2: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
18: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
18: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
18: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
0: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
0: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
20: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
21: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
22: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
22: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
22: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
22: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
22: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
7: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
5: Nieuws en info aan de kust.
23: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen.
1: De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
5: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
4: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
4: Voor wie is het boek bedoeld?
5: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
4: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
5: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
4: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunnik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
4: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
12: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
4: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
12: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Veel succes.
12: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
18: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
19: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
20: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
23: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
23: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
23: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
23: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het huis van het kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het huis van het kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
24: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat we een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Veel succes.
24: Dank u wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Waarom is dat?
7: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
7: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
7: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
7: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de Werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
7: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe

0: veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Neulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik

0: Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
10: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
11: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
12: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
6: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
6: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
6: Dank u wel.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
17: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
18: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
18: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
20: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
21: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
22: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
0: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
0: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael Van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
24: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
24: Dank u wel.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Sporthalde Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
26: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... Die 2040, meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
26: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
26: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
26: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
26: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
2: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
9: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
10: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
11: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
12: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant,
4: afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
16: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
17: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
3: Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
18: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
18: Goh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
18: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
18: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
18: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
24: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En Heesport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de Heesportploeg. Dus Heesport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
24: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
24: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
24: Dank u wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
2: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is de tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
13: Dankjewel.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
7: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
7: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen.

0: geen persoon met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
1: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op

0: en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
9: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
10: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
11: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Maaike van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
16: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
16: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
16: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
12: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
16: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
19: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
21: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
16: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
16: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
22: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
16: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
22: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
16: Veel succes.
22: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Sivan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Ik ben Rudy de Meij.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik, van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat. zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
12: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
11: Veel succes.
12: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
16: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
17: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
18: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
19: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Dirda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
25: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
11: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
25: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
5: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
6: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
9: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Poret.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
8: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
8: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
8: Dank u wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
10: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
11: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.

0: Onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen.
5: dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen.

0: terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
9: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
12: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
12: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
12: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
12: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
12: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
16: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
0: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
24: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
24: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
24: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
24: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
24: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder.
25: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
27: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
8: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
27: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
8: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
27: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Veel succes.
27: Dank u wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
17: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
19: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
19: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
19: Dank u wel.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
25: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
25: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
25: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
25: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
25: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
20: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
5: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
20: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
20: Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze

0: in Oostende te beginnen, omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
4: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
5: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
6: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
7: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad.

0: Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Sifan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
9: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
10: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
16: Dank u wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
12: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
7: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
17: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart school, school voor buiten onderwijs.
18: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
19: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De 2e editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
11: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
12: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
8: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
8: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
14: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
8: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
14: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Veel succes.
14: Dank u wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Dirda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
20: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
21: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
4: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
23: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
23: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
23: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
23: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
21: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
7: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
9: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
10: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
10: Dank u wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
24: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
24: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
24: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
24: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
24: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
5: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
4: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
5: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
7: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
8: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Farre Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.

0: vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
5: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
4: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
4: Voor wie is het boek bedoeld?
5: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
4: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
5: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè.

0: Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
5: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
7: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
9: Dank u wel.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
13: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
13: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunic Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
6: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa Club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
14: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
19: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
20: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
15: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
21: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
21: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
15: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
24: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
25: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
21: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
26: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
15: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
27: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
27: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had het zo zeggen.
3: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maakt ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
1: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
1: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
15: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
7: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
7: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
7: Dank u wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een detail jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
14: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
14: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
14: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
13: Dankjewel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
14: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
19: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
20: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
14: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
22: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
14: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart.

0: je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
9: En begin dit jaar.

0: Daar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
1: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
2: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
3: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
13: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
7: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
7: Voor wie is het boek bedoeld?
13: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
7: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
13: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
5: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
7: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
14: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buitenonderwijs.
15: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
16: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns.
17: Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
18: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
18: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
18: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Veel succes.
18: Dank u wel.
4: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
9: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Peter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
22: Deze namiddag om 5 uur kan u in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
0: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
0: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
2: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
23: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
24: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
3: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Veel succes.
3: Dank u wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
15: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
16: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassen Onderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
7: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
10: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
16: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
16: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
16: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
8: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
10: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner,

0: daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
1: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
1: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
9: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
10: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
11: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
4: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
11: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
12: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
13: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
11: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
14: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
14: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
4: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
19: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij.
17: Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
2: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
4: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
20: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
20: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
20: Dank u wel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
21: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
22: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: Wanneer gaat dat in?
14: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
2: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
14: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Carolien de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
24: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
25: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
26: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
7: Dankjewel.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
15: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
15: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
15: Dank u wel.
5: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
4: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
16: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
17: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
0: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
5: Noordzee Regionieuws.
4: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Oren.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
14: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
14: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
5: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
7: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
8: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
10: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar

0: Het college van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
1: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
4: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
5: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
6: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombe, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
1: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
1: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en

0: toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.

0: Meertse regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
5: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
6: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, Nee, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
9: Dank u wel.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
16: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
16: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
16: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
16: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
16: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
20: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
21: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
22: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
10: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik een vriend, is het niet maar iemand die ik kende van op café, in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt, bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
23: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
10: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
25: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
26: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
27: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
28: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
28: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
28: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
28: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
18: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
18: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
18: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
9: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
11: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
12: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes. Wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa Club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
14: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
14: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
14: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
13: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Poret.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
20: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zal geduld. Hè. Geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
20: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
20: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
17: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
21: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstelling tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
10: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijn.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theater.

0: grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
1: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: José van de Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
6: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
5: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
6: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
6: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar en die deed tegen, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
5: Voor wie is het boek bedoeld?
6: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
5: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
6: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Er is een nieuwe G-sportploeg

0: basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, vroeger hadden wij een e-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een e-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
0: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
1: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
1: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Veel succes.
1: Dank u wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
5: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
8: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
9: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
10: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende. En dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
15: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
15: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
15: Dankjewel.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
16: Veel succes.
17: Dank u wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
16: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
6: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
23: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
16: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
16: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
16: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
16: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
23: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
23: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
9: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
11: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
13: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
16: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
23: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Noordzee Regionieuws.
23: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
12: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
16: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
12: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
12: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
16: Voor wie is het boek bedoeld?
12: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
16: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
12: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
23: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
16: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
23: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
17: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
19: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
16: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
19: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
16: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
19: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
16: Veel succes.
19: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
11: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
12: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
13: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
14: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
14: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
15: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
16: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
15: Veel succes.
16: Dank u wel.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
15: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
22: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
23: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere 4 harmonieën kregen

0: Waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de Werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
6: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
6: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt.

0: borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen, dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
8: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
9: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
10: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
10: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
6: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
11: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
16: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
17: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
16: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
17: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
16: Veel succes.
17: Dank u wel.
12: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
11: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
16: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
11: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
23: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
11: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
23: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
11: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
23: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
11: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
23: Dankjewel.
13: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
5: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
16: Veel succes.
8: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
25: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
26: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
27: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
28: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
16: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
28: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
5: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
6: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
25: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
11: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dan gemaakt.
15: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
19: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
16: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
20: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
16: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
20: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
20: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
16: Voor wie is het boek bedoeld?
20: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
16: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
20: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
6: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
16: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
6: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
21: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
22: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
23: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende.
1: Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
16: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
16: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
14: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
16: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
14: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
16: Veel succes.
14: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
7: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
9: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
10: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
11: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
11: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
12: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
12: Veel succes.
13: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio.

0: wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
5: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
6: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
7: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan

0: die zakdoekjes dan uitdelen.
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maakt ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
10: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
16: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
16: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
16: Dank u wel.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
20: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
20: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
20: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
22: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
23: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
24: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
19: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
24: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
19: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
25: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
19: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
25: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
19: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
25: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
19: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
25: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
19: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
9: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
26: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
27: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
9: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
28: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, altijd geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
28: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
28: Dank u wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
19: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
24: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
24: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
19: Naar jaarlijkse traditie zorgt het huis van het kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het huis van het kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
20: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
20: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Krombe.
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
19: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
18: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
18: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
18: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
18: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
18: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
19: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
4: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
4: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
4: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
4: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
6: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
7: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
8: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombé.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
16: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
19: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar, die komen.

0: september. De piraten die langskomen de ganse dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
4: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
4: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
4: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
5: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
5: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen.

0: beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
3: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomelijn een kans te geven.
4: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
5: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
7: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
7: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
6: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
7: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
6: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
7: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de wereld, dag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
6: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
7: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, met, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
13: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
13: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
13: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
16: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
17: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
18: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
20: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
19: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
20: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
19: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
19: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
21: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
19: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
21: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
19: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
21: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
19: Veel succes.
21: Dank u wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
19: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
19: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
3: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
4: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
5: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
19: Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
19: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
19: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
19: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
7: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
6: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier. manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
8: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee regionieuws.
9: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
16: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
16: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld, maar deze keer ga ik voor een lange set.
18: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten, want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
19: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
20: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
21: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat. zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
4: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
9: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
22: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
4: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
22: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
22: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
4: Voor wie is het boek bedoeld?
22: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
4: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
22: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
9: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
16: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
8: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
10: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
4: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
25: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
4: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
25: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Veel succes.
25: Dank u wel.
1: Noordzee Regionieuws.
9: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt

0: voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
5: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
8: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
10: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met

0: Een lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
5: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
5: Dank u wel.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
16: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
16: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombeet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
0: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
21: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
22: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
9: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
22: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
22: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
9: Voor wie is het boek bedoeld?
22: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
9: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
22: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
9: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
6: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
9: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
6: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Veel succes.
6: Dank u wel.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
9: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
11: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
23: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
24: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
9: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheer.
9: Dankjewel.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
5: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
12: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
13: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor Anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
13: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
14: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
14: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
14: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
14: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
14: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst.
21: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
22: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
14: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
14: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
14: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
14: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
14: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
23: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
14: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
4: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm.

0: Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christophe Vermeijden.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er

0: al scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Regionieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
6: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
7: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
8: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
9: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
9: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
3: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
10: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
10: Dank u wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
3: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
14: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
15: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
16: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regionieuws.
3: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
0: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe De Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
5: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
6: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik een vriend, is het niet maar iemand die ik kende van op café, in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een e-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een e-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de e-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En e-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de e-sportploeg. Dus e-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
11: Dank u wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
2: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
8: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
8: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
10: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
10: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
10: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
10: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
13: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
14: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
15: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
16: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
16: Dank u wel.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... Tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
5: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
6: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Krombe.
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Sifan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands.

0: grappig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
1: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
1: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
0: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
5: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
5: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om

0: een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
4: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
7: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
6: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
7: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
6: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostense vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
10: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
11: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
12: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
13: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaat achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
6: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
15: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
8: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
15: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
8: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
15: Dankjewel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
20: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
21: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
20: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
21: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
20: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
21: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
20: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
21: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
17: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
17: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
20: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
17: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
23: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
24: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
25: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor Zorg en Welzijn Bjorn Pannenkoeken.
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
17: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
0: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
20: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
0: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
20: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
20: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
20: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn 2 versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
17: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
17: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
17: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
17: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vallamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
10: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
20: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
20: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
20: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
20: Veel succes.
11: Dank u wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
2: Noordzee regionieuws.
17: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
18: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
20: Wanneer gaat dat in?
18: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
20: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
18: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Regionieuws.
17: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
17: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
13: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
16: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
17: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
15: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
17: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
15: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
17: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
15: Dankjewel.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
17: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen.
17: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
20: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
24: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
20: Veel succes.
24: Dank u wel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
17: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
21: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
20: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
21: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
20: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
21: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
20: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
21: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
20: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
21: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
17: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
13: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
4: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
21: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
17: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieux heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijs raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
17: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
11: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
17: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soeten neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Jeroen Soeten was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soeten opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soeten opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
17: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
0: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
17: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
9: Hier in de site bij het AZ Oostende.
12: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
15: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed. En ik kan zeker daar fragmenten uitbrengen.

0: maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket.

0: Maar dit is het niet.
1: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
1: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Veel succes.
1: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieux heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijs raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
5: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wel bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
15: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
15: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
15: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
16: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
18: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
19: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
20: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
15: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijsen raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
2: Normaal is op 21 september is de dag werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
2: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
6: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
2: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
6: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
2: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
6: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
2: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
15: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn Antzeeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soeten neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
1: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
15: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
15: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
1: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
1: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
10: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
10: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
15: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijsen raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
4: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: 2 mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De 2e editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
8: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
8: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
11: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteiten in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
11: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
11: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
11: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot Voorde Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
10: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
12: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
10: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
12: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
10: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
12: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
15: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
14: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soete neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de pas toesprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
11: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond verse vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
5: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
2: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
2: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
2: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
2: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
2: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
5: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buijsen raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soeten neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
7: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
0: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo & Rhythm. Het feest barst los om

0: 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
6: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Hina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
12: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
12: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
12: Dank u wel.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidsschermen. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
10: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
11: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
13: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuiden Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soete neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
6: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere